0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je mee naar enkele toffe uittips dit weekend. De Brusselse binnenstad is vandaag decor voor de Urban Trail Brussels. Een uniek loopevenement waar je loopt of wandelt door plekken waar je normaal niet binnen mag. Het parcours passeert door en langs bijzondere gebouwen, binnenplaatsen en erfgoedsites. Bijvoorbeeld Food Market Wolf, het Museum of Illusions en het Brusselse Stadshuis. Je kiest zelf je tempo, lopen of wandelen en je ontdekt de stad op een heel andere manier. De organisatie neemt ook hittemaatregelen, zo zijn er aangepaste startmomenten en extra bevoorrading. En ben je iets minder sportief, maar kijk je wel graag naar sport, ga dan naar Brasschaat. Daar wordt er gekoerst voor de driekleur met het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg. De organisatie neemt ook hete maatregelen met genoeg water en schaduwplekjes. Remco Evenepoel is er niet bij. Hij focust zich op de Ronde van Frankrijk. En ook Wout van Aert is oud met zijn elleboogblessure. Het is dus vooral uitkijken naar sprinters Jasper Philipsen en Tim Herlier. Bij de vrouwen zoekt Lotte Kopecky naar een vijfde Belgische titel. De vrouwen starten om 11:00, de mannen om 12:15. En wil je nog eens volop genieten van adrenaline, veel sfeer en suikerspin, dan is het vandaag je laatste kans om naar de Cinque Four op Parksport Oost in Antwerpen te trekken. De meer dan 150 attracties en eetkramen draaien nog één keer op volle toeren. Voor de waaghalzen is er de gloednieuwe attractie Kong of de 85 meter hoge valtoren Mission Impossible. Doe je het liever wat rustiger aan? Het Reuzenrad is dit jaar uitgerust met gloednieuwe, comfortabele gesloten bakjes. De Cinque Four neemt hittemaatregelen, dus bekijk zeker eens de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedemorgen. Fel onweer vannacht. Dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. En ook op de snelweg waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. In Kanthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. 2 kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en het werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
2: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
3: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
1: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. En ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden 3-3 gelijk. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Nostalgie Hit Weekend.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Het Nostalgie Hitweekend. Alleen de

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Ja, nog 1 meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemorgen. In Kalmthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
12: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
13: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
11: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Tak.
14: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
11: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen en dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je mee naar enkele toffe uittips dit weekend. De Brusselse binnenstad is vandaag decor voor de Urban Trail Brussels. Een uniek loopevenement waar je loopt of wandelt door plekken waar je normaal niet binnen mag. Het parcours passeert door en langs bijzondere gebouwen, binnenplaatsen en erfgoedsites. Bijvoorbeeld Food Market Wolf, het Museum of Illusions en het Brusselse Stadshuis. Je kiest zelf je tempo, lopen of wandelen en je ontdekt de stad op een heel andere manier. De organisatie neemt ook hittemaatregelen. Zo zijn er aangepaste startmomenten en extra bevoorrading. En ben je iets minder sportief, maar kijk je wel graag naar sport, ga dan naar Brasschaat. Daar wordt er gekoerst voor de driekleur met het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg. De organisatie neemt ook hittemaatregelen met genoeg water- en schaduwplekjes. Remco Evenepoel is er niet bij. Hij focust zich op de Ronde van Frankrijk. En ook Wout van Aert is oud met zijn elleboogblessure. Het is dus vooral uitkijken naar sprinters Jasper Philipsen en Tim Herlier. Bij de vrouwen zoekt Lotte Kopecky naar een vijfde Belgische titel. De vrouwen starten om 11:00, de mannen om 12:15. En wil je nog eens volop genieten van adrenaline, veel sfeer en suikerspin, dan is het vandaag je laatste kans om naar de Cinque Four op Parksport Oost in Antwerpen te trekken. De meer dan 150 attracties en eetkramen draaien nog één keer op volle toeren. Voor de waaghalzen is er de gloednieuwe attractie Kong of de 85 meter hoge valtoren Mission Impossible. Doe je het liever wat rustiger aan? Het Reuzenrad is dit jaar uitgerust met gloednieuwe, comfortabele gesloten bakjes. De Cinque Four neemt hittemaatregelen, dus bekijk zeker eens de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
4: Bus Cruise of Vliegvakantie.
5: Reizen Lauwers.
4: Reis door ons hele aanbod op lauwers.com.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste hits. En

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is gepakt. Hallo.
0: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kalmthout raakten 2 kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Die schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Je hoort Cedric Tak.
10: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
9: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de 2e dag op rij vergeldingsaanvallen uit, nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En sport op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde al 6 keer. En de Red Lions, dat zijn onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. En het bijhorende Olympische ticket, speler Arthur van Doren.
11: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
9: De Spelen vinden plaats in 2028 in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij een graad of 25. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik dacht van chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Daar wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
12: Alleen de grootste hit.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hits.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto. Dat bevestigt de burgemeester. Verder raakten ook 3 mensen gewond tijdens een festival in Courcelles. En er raakten ook 4 mensen gewond op de camping van het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Het gebeurde door rondvliegend materiaal. 31 mensen moesten ook geëvacueerd worden. Ook het treinverkeer is op verschillende plaatsen verstoord. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
8: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
7: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving met een kracht van 6,1. De beving gebeurde op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is ook geen melding van schade of slachtoffers. Het meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer, bij zo'n 27 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
6: Bus, cruise of vliegvakantie.
7: Reizen Lauwers.
6: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
7: Reizen Lauwers.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaal concepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits en

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je mee naar enkele toffe uittips dit weekend. De Brusselse binnenstad is vandaag decor voor de Urban Trail Brussels. Een uniek loopevenement waar je loopt of wandelt door plekken waar je normaal niet binnen mag. Het parcours passeert door en langs bijzondere gebouwen, binnenplaatsen en erfgoedsites. Bijvoorbeeld Food Market Wolf, het Museum of Illusions en het Brusselse Stadshuis. Je kiest zelf je tempo, lopen of wandelen en je ontdekt de stad op een heel andere manier. De organisatie neemt ook hittemaatregelen. Zo zijn er aangepaste startmomenten en extra bevoorrading. En ben je iets minder sportief, maar kijk je wel graag naar sport, ga dan naar Brasschaat. Daar wordt er gekoerst voor de driekleur met het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg. De organisatie neemt ook hittemaatregelen met genoeg water en schaduwplekjes. Remco Evenepoel is er niet bij. Hij focust zich op de Ronde van Frankrijk. En ook Wout van Aert is oud met zijn elleboogblessure. Het is dus vooral uitkijken naar sprinters Jasper Philipsen en Tim Herlier. Bij de vrouwen zoekt Lotte Kopecky naar een vijfde Belgische titel. De vrouwen starten om 11:00, de mannen om 12:15. En wil je nog eens volop genieten van adrenaline, veel sfeer en suikerspin? Dan is het vandaag je laatste kans om naar de Cinque Four op Parksport Oost in Antwerpen te trekken. De meer dan 150 attracties en eetkramen draaien nog één keer op volle toeren. Voor de waaghalzen is er de gloednieuwe attractie Kong of de 85 meter hoge valtoren Mission Impossible. Doe je het liever wat rustiger aan? Het Reuzenrad is dit jaar uitgerust met gloednieuwe, comfortabele gesloten bakjes. De Cinque Four neemt hittemaatregelen, dus bekijk zeker eens de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hitweekend.

0: je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Een dagje

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
4: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
8: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
7: Oh, Chantal, zwijg ervan.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
8: Vocht en kurk?
7: Oeh, die kurk.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
10: Kurkfabriek van Avermaat.
11: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Een goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
13: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
12: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En in Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen over zo'n 10 minuten aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als favoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Shari Bossuyt en Fleur Moors. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
5: Grando. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een Tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
9: Wow.
8: Op sunweb.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik dacht van chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Daar wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Kendo, snackjes op de snelweg. Kessie. Wat alleen vandaag? 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
9: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
5: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goedemiddag. Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
7: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours. Al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel 3 kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Herlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fretin zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
6: De vrouwen begonnen om iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar 5e Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de BouwUnie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twijn de Hond van de BouwUnie.
8: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
6: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving met een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na de zware aardbevingen. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen. Er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden. Maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn. Maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
2: Reizen Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
2: Reizen Lauwers.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste hits.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je mee naar enkele toffe uittips dit weekend. De Brusselse binnenstad is vandaag het decor voor de Urban Trail Brussels. Een uniek loopevenement waar je loopt of wandelt door plekken waar je normaal niet binnen mag. Het parcours passeert door en langs bijzondere gebouwen, binnenplaatsen en erfgoedsites. Bijvoorbeeld Food Market Wolf, het Museum of Illusions en het Brusselse Stadshuis. Je kiest zelf je tempo, lopen of wandelen en je ontdekt de stad op een heel andere manier. De organisatie neemt ook hittemaatregelen. Zo zijn er aangepaste startmomenten en extra bevoorrading. En ben je iets minder sportief, maar kijk je wel graag naar sport, ga dan naar Brasschaat. Daar wordt er gekoerst voor de driekleur met het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg. De organisatie neemt ook hittemaatregelen met genoeg water- en schaduwplekjes. Remco Evenepoel is er niet bij. Hij focust zich op de Ronde van Frankrijk. En ook Wout van Aert is oud met zijn elleboogblessure. Het is dus vooral uitkijken naar sprinters Jasper Philipsen en Tim Herlier. Bij de vrouwen zoekt Lotte Kopecky naar een vijfde Belgische titel. De vrouwen starten om 11:00, de mannen om 12:15. En wil je nog eens volop genieten van adrenaline, veel sfeer en suikerspin, dan is het vandaag je laatste kans om naar de Cinque Four op Parksport Oost in Antwerpen te trekken. De meer dan 150 attracties en eetkramen draaien nog één keer op volle toeren. Voor de waaghalzen is er de gloednieuwe attractie Kong of de 85 meter hoge valtoren Mission Impossible. Doe je het liever wat rustiger aan? Het Reuzenrad is dit jaar uitgerust met gloednieuwe, comfortabele gesloten bakjes. De Cinque Four neemt hittemaatregelen, dus bekijk zeker eens de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, wat is dat?
8: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
7: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
8: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
7: Ah ja.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
10: En, wat gaan we vandaag doen?
11: De badkamer
10: renoveren! Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
9: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
10: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
9: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
11: Yay!
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Het Nostalgie Hitweekend.

0: vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Doei, doei.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platta. Oh. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
8: Je hebt betaald voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
7: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
9: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
7: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5,1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na die aardbevingen dus. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer €5 miljoen aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. En over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
10: Het is een lange afstand, hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk, wie er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen een Belgisch kampioen te worden.
7: De finish wordt rond 17:45 verwacht. De vrouwen finishen rond 14:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: vloerplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar

0: en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
2: Nostalgie Hitweekend.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste hits

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemiddag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
5: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11.44 uur hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. En consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer van gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
6: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
4: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. Vanmiddag zonnig, later vooral buien en die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Dit is het geluid...

0: van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
2: Lekker.
6: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
2: Zalig. Vertel me meer.
6: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
2: En dat alles op maat van ons budget?
6: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
7: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hits

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
5: Bus, cruise of vliegvakantie.
6: Reizen Lauwers.
5: Reis door ons hele aanbod op lauwers.nl.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Een goedemiddag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
5: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. En sport, Shari Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. Het werd zoals verwacht een massasprint en daarin was Bossuyt dus de snelste. Lotte Kopecky werd tweede, Sandrine Tas derde. Het is voor Bossuyt haar eerste Belgische titel. De mannen zijn op dit moment nog aan het rijden. Zij komen aan rond 6:15. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. De zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar met een bui en 25 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
5: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
7: Mijn voetjes met die koude vloer.
6: Leuk.
7: Jij vindt dat leuk.
5: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
7: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
5: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
8: Kurkfabriek van Avermaat. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Nostalgie Hit Weekend.
11: Alleen de grootste hits.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Nostalgie Hit Weekend. Yeah.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goedemiddag. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het precies is misgelopen. En sport. Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
7: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
6: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: na Pret aan Overhout. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste hit.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Kessie, Keno, snackjes op de snelweg. Kessie. Wat alleen vandaag? 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie? Vind je bij Bol.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
7: Reizen Lauwers.
6: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
7: Reizen Lauwers.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
4: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
4: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De 5 beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemiddag. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Theenouw.
12: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
11: In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
13: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar denk dan vandaag... De koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hen kon ik vandaag het mooi afmaken.
11: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Nafi Tian breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
0: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
4: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
2: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
5: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
4: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
5: En of dat beter klinkt.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
6: Kurkfabriek van Avermaat.
7: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Een goeie avond. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
10: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
9: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Weerman David Tenau.
11: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
9: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. En sport Nafi Tiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. Aan de kust nog overwegend zonnig, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
7: Bus, cruise of vliegvakantie.
8: Reizen Lauwers.
7: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
8: Reizen Lauwers.
9: Het Nostalgie

0: gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Het Nostalgie Hit Weekend.
6: Alleen de grootste hits en

fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met drie was hij sneller dan Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Hergots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf is zo goed als volledig uitgebrand en er hangt ook een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminati.
5: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurde de BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdaktenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn twee lichamen gevonden in een woning. Dat schrijft HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet en gaat het misschien om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. En ook vanavond kan het opnieuw stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. De weerman David de Henao.
6: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
4: Aan de kust voorlopig nog zon, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. En ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste hit.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste hits en geen getetter.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Afgelopen week was de warmste ooit, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat blijkt uit de statistieken van het KMI. Je hoort weerman David de Heene.
6: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
5: En ook de komende dagen blijft het nog warm. In een pretpark in Zweden zijn verschillende gewonden gevallen toen de bliksem insloeg. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De bliksem sloeg in op een boom, waardoor er takken en brokstukken naar beneden vielen. Een vrouw van 45 werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. 5 kinderen raakten lichtgewond. Onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. Over een goede 2 weken trekken de Dragons naar Japan voor week 3 van die Nations League. De beste 7 plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig, 27 graden dan. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Afgelopen week was de warmste ooit dus sinds het begin van de metingen in 1892. Je hoort weerman David De Heno.
2: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
1: Ook de komende dagen blijft het nog warm. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de twee landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. En onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. Over een goede 2 weken trekken ze naar Japan voor week 3 van die Nations League. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. De 7 beste plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Monus van het departement Zorg.
2: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
1: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan hij dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest aan de gang. Ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst 9000 mensen, het kostenplaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Politiek journaliste Hannelore Simoens is erbij.
3: Ik heb een mail gezien die hij heeft gestuurd naar heel veel Belgische bedrijfsleiders. Waarin ook wel wat pushy was, dat ze moesten sponsoren. En dat ging over sponsorpakketten tussen de 10 en de 250.000 euro. Degenen die niet uiteindelijk daarop zijn ingegaan, die kregen dan die ook een heel teleurstellende mail van I'm very disappointed in you. Dus ja, sommigen vonden het echt wel pushy, maar het zijn toch velen die het gedaan hebben.
1: Uit economische belangen om goed zaken te kunnen blijven doen met de VS. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftstoet ontaard in een botspartij met 7 auto's. Dat meldt de politie. Die 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten daarbij lichtgewond, maar de materiële schade is groter. In totaal 250.000 euro aan schade. En Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om het rustiger te krijgen in de regio. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. Kans op onweer vanavond blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.